0: mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van
9: Ik ben Marcia van
8: Marken
9: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radio. Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: De regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaat.

0: die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stro zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stro wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september.

0: plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stro zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stro wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoude-dorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Kesten
13: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitaliseren,

0: Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stro gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad, die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stro zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stro wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoudendorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ypenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op maandag 31 augustus van 17:30 tot 21:30 organiseert Oranje Vereniging De Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 17:45 tot 18:45 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stro blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stro gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stro zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stro wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam, die weg is helemaal dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag en Delft over de A12, A4 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal er maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Ava Rebeek tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stroo gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad, die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stroo zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stroo wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

regioagenda. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%.

0: euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stroo gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stroo zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stroo wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Anouk hoor je bij BR6. Goedemiddag en van harte welkom vanaf het terrein van de vakantiespelen. Wij zijn live tot 4 uur vanmiddag. En we gaan even kijken of we er nog een beetje een feestje van kunnen bouwen. Goedemorgen, middag Arjen.
1: Goedemiddag luisteraars, René natuurlijk. John, bedankt, weer achter de knoppen. Heel super. In de tent bij de kleintjes hoor je inmiddels Europa Park. Ik weet niet of je het zo kan horen. Dus die gaan lekker uit hun dak alvast. De eerste druppels zijn gevallen. Vanmiddag blijft het droog. En dan vanavond gaat het regenen, hagelen, onweer.
0: Wordt gezellig.
1: Ja, het wordt heel gezellig hier op het veld.
0: Ik zie intussen dat op het veld al de eerste pallets worden opgeruimd. En het vuur wordt opgebouwd. Dus daar gaan we zo ook even kijken. En wat zijn verder de plannen vandaag?
1: Plannen vandaag zijn dat om 3 uur komen de ouders mogen het veld op om de hutten komen te bekijken tot 4 uur. En daarna wordt eigenlijk alles ontruimd, want helaas vanavond de dropping gaat niet door en het slapen in de tenten gaan ook niet door. Ik heb wel goed nieuws gehoord. Verschillende ouders hebben gezegd, nou dan weet je wat, dan mag je bij ons in de serre of in de tuin een tent opzetten. Oh, en dan gaan we lekker in de tuin of in de serre eventueel
0: met wat kinderen slapen. Slaapfeestjes thuis. Gezellig, gezellig.
1: Dus eigenlijk ben ik vanavond de pineut.
0: Ja, jij moet al die slaapfeestjes af natuurlijk. Ja, nou begrijp ik hem. Nee, helemaal goed. We gaan zo dus even lekker het terrein op. Een groep van de kinderen is al gaan zwemmen, dus we kunnen rustig even bij die hutten kijken. Even spieken wat ze allemaal gebouwd hebben. Of het interieur ook een beetje mooi is geworden. De verslagen daarvan, die hoor je straks.
2: Jij luistert naar Vakantiespelen Radio.

because my dreams are bursting at the seams. Owl City met Fireflies hoorde je op BR6. Goedemiddag, het is 2:50. We zijn hier live vanaf het vakantiespelenterrein. Het is iets anders dan wat je normaal gesproken in onze programmering hoort. Dan is er nog stop vooral aan de slag. Maar nu zijn we gewoon lekker live. Tot 4 uur kan je meegenieten van alles wat er hier zo bij de vakantiespelen in Bodegraven gebeurt. Daarbij is er wel een belangrijke mededeling, een belangrijke verandering. En dat is vooral voor de huttenbouwers en de ouders van de huttenbouw. Je dacht vannacht een nachtje rust te hebben, maar helaas, dat gaat niet door. Want de huttenbouw kan niet overnachten vannacht op het terrein. Er is code geel afgegeven vanwege het weer. Het gaat flink regenen en onweer vanavond. Stootwind erbij. Het is gewoon te gevaarlijk om hier op het terrein te blijven. Dus daarom heeft de organisatie ervoor gekozen om zowel de dropping als het blijven slapen te annuleren. Daar balen ze van, maar het is niet anders. Daarentegen, ouders mogen wel het kluswerk van hun kinderen komen bekijken. En dat is vanmiddag tussen 3 en 4. Dus tussen 3 en 4 ben je van harte welkom op het terrein. Je hoeft niet aan de buitenkant te wachten. Je mag gewoon doorlopen het terrein op. En dan kan je gaan kijken op het veld wat de kinderen gebouwd hebben. En dan is er ook nog een prijsuitreiking. Die is om 3:30 vanmiddag. Dan wordt er gekeken welke hut de mooiste is. En welke dus de prijs daarvoor krijgt. En misschien wordt er ook nog wel een poedelprijs uitgereikt. Dat weet ik niet zeker. Maar daar gaan we verslag van doen. Intussen wordt er flink gedanst in de tent naast ons. De kinderen gaan van links naar rechts. Het nummertje ken je wel, denk ik, van de snollebollekers. En wij gaan een andere plaat opstarten. Ga ik heel veel het veld op. Ga ik heel veel kijken of ik een vrijwilliger kan vinden die ons kan uitleggen hoe deze keuze tot stand is gekomen. Want het is nogal iets om die avond af te melden. Er zijn vanmiddag heuse protesten geweest op het terrein. Dus het had impact. Laten we het daarop houden. Straks verder.

0: Goedendag, u luistert naar BR6 met een live uitzending vanaf de vakantiespelen. Het is 2:50. We zijn er nog en intussen komt de eerste groep met kinderen alweer terug vanaf het zwembad. Ja, ik zie natte haren. Heel veel natte haren. En het grappige is, de rust is hier ook gelijk weer weg. Toen wij net heel veel over het bouwterrein heen liepen, was het akelig stil. Er reed nog iemand met een shovel overheen, dus dat hoorde je dan nog, maar verder hoorde je helemaal niks. Nou, die rust die is nu wel weer weg. Er wordt nog heel veel goed gekeken naar de hutten. Ze zijn mooi gethematiseerd dit jaar. Ik vond er best wel wat leuke posters op hangen en borden en ik weet niet wie die dingen allemaal heeft gemaakt, maar daar is werk van gemaakt. Dat is echt leuk. Intussen is ons verslaggevingsteam ook daar aan de slag. Die zullen niet al te lang meer bezig zijn, want het wordt nu wat lastiger filmpjes maken. Maar wij gaan nog even kijken. We proberen nog even iemand van de vrijwilligers hier aan de microfoon te krijgen van wat de nieuwe planning nou wordt. Dus ja, er zijn wat keuzes gemaakt. Lastige keuzes, maar we moeten wel even kijken hoe het nu verder gaat. In ieder geval van 3 tot 4 mogen de ouders hier gewoon het terrein oplopen. Dus mocht u straks uw kinderen komen ophalen, loop gewoon verder. Blijf niet bij de entree staan. En kom even kijken hoe die hutten eruit zien en wat er in de tent allemaal gebeurt.
1: Je luistert naar Vakantiespelen Radio.

0: Good. Take That met Back for Good hoorde hier bij BR6 en we zijn nog steeds live op de vakantie spelen. Ik heb intussen vrijwilliger Nienke bij me staan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed, druk. Een hectische dag is het hier, maar wel heel leuk. Onwijs.
0: Je ziet er nog best fris uit, moet ik zeggen, voor dag 4.
1: Vind je? Nou, het gaat nog. Ja, het sloopt je wel zo'n week, maar het is wel heel leuk. Dus je gaat met plezier elke keer naartoe. Dat nog wel. Zeker.
0: Hoe vaak heb je eigenlijk zelf meegedaan aan de vakantiespelen als kind?
1: Als kind denk ik sinds dat ik 8 was. En dan begon ik bij de huttenbouwtent. Dat heb ik nooit gedaan als kind. Sinds de huttenbouw elk jaar heb ik meegedaan. Dus ja, eigenlijk kan ik me altijd herinneren dat ik het zelf heb gedaan. En elke keer was ik er ook. Dus ik kan me ook nog heel veel van herinneren. Ook leiders weet ik allemaal nog. Dus dat was heel leuk.
0: Ja, leuk, leuk. En heb je toen ook geslapen in de hut?
1: Ja, het is 1 keer gebeurd dat het niet kon. Ja, een soort, ik kreeg een flashback met vandaag. 1 keer heb ik dat gehad, maar voor de rest bleef ik altijd slapen.
0: En wat is er toen gebeurd? Is het toen ook geannuleerd of was er toen een alternatief plan nog mogelijk?
1: Toen is het geannuleerd en toen was er onweer voorspeld. Was uiteindelijk niet gekomen, dus ik weet nog, ik was als kind heel chagrijnig. Maar toen werd het inderdaad ook geannuleerd en konden we niks. Dus het is eigenlijk hetzelfde als wat vandaag gebeurd is.
0: Hoe voel je je daar zo bij nu als leidinggevende? Want het lijkt me best een pittige beslissing als jullie dat als team moeten maken.
1: Ja, het is... vanmorgen worden wij het ook pas voor het eerst. En het is natuurlijk sneu voor de mensen die erachter staan, die het geregeld hebben. Wij doen de werkgroep zelf. En de dropping wordt georganiseerd door hele andere mensen. Ja, die hebben een jaar werk erin zitten. En dat is dan in 1 keer voorbij. Zonder dat het gebeurt, zijn alle spullen kunnen weggegooid worden. Dus het is heel zonde om te horen hoe je ermee omgaat. Het is natuurlijk voor die kids vervelend. We hadden vanmorgen theater en stonden ze beginnen met een bord met we willen slapen. Ja, dat denk ik, dat is natuurlijk meer dan logisch dat ze dat willen.
0: Ergens ook alweer grappig dat er dan gewoon gelijk protest komt.
1: Ja, ze waren boos. Ja, ze vonden het niet leuk. En het is heel moeilijk om uit te leggen aan kinderen. Ouders begrijpen het, maar aan kinderen is dat eigenlijk niet uit te leggen.
0: Dan hoorde ik gelukkig al wel dat sommige ouders zoiets hadden van ik heb een serre thuis, dus dan doen we daar wel een slaapfeestje. Dus ik hoop dat het voor die kinderen toch nog een beetje goed komt. Hoeveel jaar ben jij nou al vrijwilliger hier?
1: Ik heb 1 jaar deed ik, wilde ik tent doen, het kon niet doorgaan door corona. Toen heb ik een jaar wel tentleiding gedaan en toen 3 jaar bij de huttenbouw en daarna naar de werkgroep.
0: Ja, want dit is jouw eerste jaar werkgroep, hè? Hoe bevalt dat?
1: Het is echt heel leuk, ik heb er zeker geen spijt van. Het is een hele mooie organisatie en als je kijkt wat je neerzet, als maandagochtend de poort open gaat, dan besef je wat je gedaan hebt. Dus het is heel mooi om te doen en heel dankbaar dat je, dat je ervoor uitgekozen wordt eigenlijk.
0: Volgend jaar weer?
1: Zeker, ja, zeker. Ja.
0: En wat vind je nou het leukste van in die werkgroep zitten?
1: In het begin ken je niet van mensen. En nu sta je als een soort grote vriendengroep, sta je net als vanmorgen, dan geef je elkaar een hele dikke knuffel. Omdat even iets tegenvalt, maar alles, je gaat een jaar met elkaar om. En van 0 naar 100 ga je als 1 grote vriendengroep de vakantie spelen.
0: Heel tof, heel tof. Wat is de herinnering die je het meeste meeneemt? Denk de vriendengroep of zijn er ook nog andere dingen waarvan je denkt van wauw, dat was wel heel mooi dit jaar?
1: Dit jaar ik had de opening, ik wist dat het mooi zou worden. Maar dat je dan zoveel kippenvel krijgt als je al die duizenden kinderen ziet staan. Denk je van oeh. Dan besef je in 1 keer van dit is waar het voor doet. Want zondag had ik het besef totaal niet. Toen dan ben je in een bubbel met elkaar de voorbereiding aan het doen. Ja, en maandagochtend had ik het nog steeds niet door van nu komen de kinderen binnen. En dan ging die poort open, dacht ik van daar staan ze allemaal. En dan krijg je echt overal kippenvel. Dat was wel heel mooi.
0: Ja, klinkt heel tof. Heel tof. Volgend jaar weer? Ja, had ik al gevraagd volgens mij.
1: Ja, absoluut. Ja, geen twijfel. Geen twijfel over. Maar het is echt heel leuk om te doen.
0: En wanneer begint die voorbereiding voor volgend jaar dan? Is dat echt iets wat volgende week al begint? Of?
1: We gaan, je hebt zondag, aankomende zondag hebben met elkaar afsluiten. En dan gaan we als eerste vergadering van september beginnen we. Dan wordt er gezegd, wie gaan daarmee stoppen? Wie gaan er door? Er worden een paar namen genoemd wie wij denken die het ook leuk zouden vinden. En in oktober is de eerste vergadering al en dan worden de eerste plannen alweer bedacht.
0: En hoe groot is die kerngroep zeg maar die het allemaal regelt?
1: De groep zelf is met 23 uit mijn hoofd. Dan heb je een deel als werkgroep. Voor mij zijn er 20 werkgroep. En dan heb je 3 coco's, een soort assisterende rol bij de hulpbrigade. Die dan bijvoorbeeld volgend jaar werkgroep kunnen worden. En dan heb je daarnaast nog alle vrijwilligers daarnaast. Maar met de werkgroep zijn we rond de 23.
0: Ja, leuk, leuk. Nou, alvast heel veel succes voor volgend jaar. Heel veel plezier nog met die laatste anderhalve dag die er nog aan gaat komen. Hey, een voorkeur voor een bepaalde hut? Want straks moet er gekozen worden welke hut wint. Maar kan je daar al iets over zeggen?
1: Ik heb eerlijk gezegd, het is niet heel handig, maar ik heb nog geen rondje echt goed gelopen om te kijken wat er allemaal staat. Maar ik vind Weerwolf vond ik leuk, met een soort volle maan. Klavertje 4 zag ik volgens mij. Heel gaaf om te zien wat ze gedaan hebben. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal alles wel. Ik zou de keuze niet willen maken. Dat zeker niet. Dat doe ik niet.
0: Lijkt me ook wel heel lastig. Hey, dankjewel voor je tijd. En veel plezier nog.
1: Dankjewel.
0: En wij gaan door met Fleetwood Mac.

0: bijna twee uur. Ja. Dus we hebben straks nog twee uur te gaan. Hier voor live vanaf het vakantiespelenterrein. Arjen die is er ook bij. Ruud, goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Jij kon hier ook weer komen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, leuk. Jij had nog een berichtje, zei je.
2: Even een klein nieuwtje voor de ouders die luisteren. Morgen, even tenminste vanavond en morgen even de social media's in de gaten houden. In verband met natuurlijk de optocht en het eindvuur. Er zitten nog wat weersomstandigheden aan te komen, ook morgen. Dus hou vooral de pagina van de vakantiespelen, maar ook de social media's van ons. En eventueel andere nieuwsstations in de gaten.
1: Ik wou net vragen, doen wij hier ook aan mee?
2: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja. We proberen het wel een beetje door te komen.
2: Dus houd het even in de gaten voor in verband met morgen.
0: Yes. We gaan straks gewoon nog even het veld op, toch?
1: Jazeker. Ja, ja, ja, ja. Ik was al eventjes in de tent geweest. Dan was het een aardig feestje.
0: Heb je meegedanst?
1: Ja, ik heb ook nog meegedanst. Zie je me eens weten?
0: Ja, ja, ja.
1: Hou op, schei uit.
0: Het is goed

0: Just in the Wild met Cheerio. En bij mij staat René. René?
1: Ja, ik ben erbij gaan zitten, want het is zo warm hier in die tent. Je merkt echt gewoon dat per half uur komt er een graad bij intussen.
0: Ja, het wordt drukkend warm.
1: Het wordt drukkend warm, zoals het ook voorspeld was. Van harte welkom. Het is iets over tweeën. We zijn live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven. De vakantiespelen 2026 zijn in volle gang. Het is feestje, hè?
0: Zeker. Zeker. Ja, ik zag net alweer wat kinderen binnen druppelen. En druppelen...
1: Letterlijk.
0: Ja, letterlijk, want ja, ze waren naar het zwembad geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Volgens mij hadden de meesten het wel aardig naar hun zin gehad.
1: Ja.
0: Ik weet volgens mij niet... Ik zag ook al wat foto's gemaakt worden, groepsfoto's.
1: Ja, klopt. Ze worden nu groep voor groep worden ze naar het podium toe geroepen. Om samen met de groep even op de foto te gaan. En een echte groepsfoto. En in de tent is er een discofeestje gaande. Of is dat intussen alweer afgelopen?
0: Nou, dat is volgens mij alweer afgelopen.
1: Maar dan...
0: ik weet eigenlijk niet. Ik ken het programma niet zo goed uit.
1: Nou, daar ga ik zo even voor je achteraan. Ja. Oh, Cheerio die kwam trouwens net ook gewoon in de tent langs.
0: Ja?
1: Dat heb ik gehoord.
0: Live.
1: En honderden kinderen die aan het springen en aan het dansen waren. Ik ben benieuwd of iedereen ook zijn eigen t-shirt weer terug heeft gevonden. Het was gezellig. Het was een knotsgek feestje.
0: Ik zag inderdaad al met shirtjes zwaaien en
1: ja.
0: Zo. Volgens mij hebben we twee dames die geïnterviewd willen worden.
1: Nou, dan ga ik even de derde microfoon erbij pakken. Dus ja. Mag je die ook wel openzetten?
0: Dat gaan we doen.
2: Nou, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja. Wij zijn ook even erbij gekomen.
1: Hoi, welkom.
2: Ja. Nee, nou, we werden zomaar weggepikt. Zo van, oh, nou, nu moeten jullie.
1: Nou, dus, dat vind ik een goed idee op zich.
2: Ja. Want,
1: waar zijn jullie van?
3: De vuurvliegjes.
1: De vuurvliegjes. En wat zijn de vuurvliegjes?
3: Perfect. Fantastisch.
2: Nee, mooie hut.
1: Ik zie het. Ik zie het dat ze geweldig zijn.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar team van de huttenbouw dus.
2: Ja, we zijn van de huttenbouw inderdaad. Helemaal achterin hebben wij een mooi hutje gebouwd voor onze kinderen. Ja, en, tenminste hun vooral.
0: En hoe schatten jullie in of hoe qua...
1: qua kansen?
0: Qua kansen.
1: Qua
2: mooiste hut. Is denk ik het laagst van allemaal. Maar dat is
1: wel
2: eerlijk.
1: Maar dat is ook gewoon omdat je achteraan staat.
3: Dat zijn we ook blij.
1: Ja, daarom.
0: Welke leeftijdsgroep hebben jullie?
2: 8 tot 10.
0: Ja, dat is ook wel wat lastiger natuurlijk, hè?
2: Ja, nee.
0: Moet je iets meer helpen.
2: Ja, je moet iets meer helpen, maar de vloer stond en al die kinderen die gingen in één keer gewoon beginnen met hier komt mijn kamer, daar komt mijn kamer. Dus alles staat zo scheef als wat. Want ja, zo goed kunnen ze nou niet bij.
4: Zij zijn blij met hun hokjes en hoe het de rest uitziet maakt hun echt geen reet uit.
1: Precies.
4: Ons ook dan niet, ja.
2: Weet je, zolang hun maar blij zijn.
1: Dan is het nog wel lastig om er een thema aan vast te hangen.
4: Ja, we hebben met ons plan was om zeg maar in de nacht, die gaat natuurlijk niet door, maar om met lampjes en zo door heel de hut. En we hebben met zwarte graffiti en gele graffiti hebben we zwarte achtergrond en dan gele stipjes als een soort vuurvliegjes.
1: Ja, leuk, leuk. Hebben jullie ook geprotesteerd trouwens?
4: Onze kinderen wel. Ja, ja? Die gingen allemaal petities maken. Ja, ik denk dat ik wel 6 handtekeningen moet hebben zetten.
2: Ja, nee, ze zijn er niet al te blij mee, maar ja, het kan niet anders. Ja, weet
0: het is
2: je.
0: Wel heel jammer.
1: Hoe is dat voor jullie als leiding? Want jullie krijgen natuurlijk ook de meeste klachten wel van die kinderen. Van, ja,
2: nou, ik moet toegeven dat de kinderen tegen ons niet zo heel veel hebben, maar vooral tegen de werkgroep. Maar natuurlijk vinden ze het jammer en ze gaan de hele tijd schreeuwen van wij willen slapen, we willen slapen.
0: En jullie zelf? En jullie zelf?
2: Ja, ik vind het echt vreselijk jammer.
4: Gewoon een andere afsluiting is het dan.
1: Ja.
4: De week loopt gewoon anders. En het is natuurlijk iets waar je gewoon een jaar naartoe kijkt.
2: En die kinderen die bouwen zich helemaal rot om te kunnen slapen. En dan kan dat dan niet. Dat is
1: ja, dat is echt wel lullig. Want hoeveelste jaar is dit dat jullie meedoen?
4: Ik doe al heel mijn leven mee. Gewoon zelf ook altijd. En ik heb 2 jaar hulpbrigade gedaan, 1 jaar tent. En dit is nu mijn 2e jaar huttenbouw.
1: En vind je huttenbouw dan ook echt het leukste? Of?
4: Ja. Ja. Ja, het is gewoon veel meer... die kinderen vermaken zich wel. En je kan gewoon lekker bezig zijn. Lekker helpen, lekker timmeren.
1: Ben je zelf ook wel van het klussen?
4: Ja, vind ik wel leuk.
1: Ah, vet.
4: Ik werk ook in de techniek, dus het is wel leuk.
1: Ja, dat scheelt wel. En jij?
2: Ja, nee, dit is mijn eerste keer ooit. Ik heb nog nooit, ook als kind heb ik ook nog nooit meegedaan met de vakantiespelen. Ik heb 1 jaar hulpbrigade gedaan, maar dat is heel iets anders. Maar ik vind dit echt fantastisch. Ik vind het zo leuk. Je bent gewoon lekker bezig. Die kinderen een beetje helpen. Word je de hele tijd juf en meester genoemd. Vind ik ook heel leuk. Gewoon, ja, ik goed weggelegd voor mij.
1: Is dat ook je ambitie? Of,
2: Nee, dat is niet mijn ambitie, totaal niet. Ik werk juist helemaal niet met kinderen. Echt, ik doe het meestal zo van, oh nee, hoef ik niet. Maar toch, dit ene weekje vind ik het dan wel weer echt
1: Dan is het juist wel die uitzondering. Ja.
2: Die uitzondering, maar ik moet toegeven dat ik nu ook wel een klein beetje zat. Nou, zat. Het wordt een beetje veel, die kinderen, joh. Overal geschreeuw en alles.
1: Is dat misschien ook wel stiekem wel een beetje lekker dat vannacht dan niet doorgaat? Dat je ook wel even wat energie weer op kan doen?
4: Toch wel gewoon goede nacht slaap. Daar kijk ik wel naar uit.
1: Ja, want hoe lang zijn jullie dagen?
4: Ja, lang. Heel lang. Vroeg ben je hier. Nou, half tien. Wij meestal iets eerder. En eigenlijk blijf je meestal als vrijwilliger zijnde wel hangen. En heel soms ga je eventjes naar huis. Maar eigenlijk is het gewoon dat je heel de dag hier blijft. Tot een uurtje.
0: Even snel douchen thuis en dan omkleden voor de avond.
2: Elf is kinderspel. Elf vindt een kinderspel. Ja? Langer blijven, hoor.
4: Het was voor mij 11 uur zo dat ik thuis was. Maar ik heb ook wel avonden gehad dat het echt wel gewoon laat was. Dat ik dan denk, dat had ook niet gehoeven.
2: Ja, dan denk je de volgende ochtend toch echt, ik ga het morgen beter doen. Of vanavond. En dan gaat het weer hetzelfde verhaal.
0: Maar waren jullie gisteravond ook verkleed als man?
2: Zeker. Ik was helemaal gek gegaan. ik zat helemaal in mijn personage als man. Ik vond het echt fantastisch om te doen.
0: Misschien moeten we even snel uitleggen waar dat
1: Ja, stond. Graag.
2: Oh ja. Ja, misschien wel handig.
4: de ladies night. Mannen als vrouwen en vrouwen als mannen verkleed.
1: Nee joh.
0: En dat was voor de leiding.
1: En iedereen deed mee? Of waren er ook een aantal die...
4: Ja, je kon niet binnen zonder outfit.
2: Nee, er stonden twee beveiligers voor de deur. Nou, beveiligers, checkers. En als je geen outfit had, mocht je gewoon niet binnen doen.
1: Dat is wel een duidelijk verhaal natuurlijk.
4: Ja, maar iedereen doet ook gewoon mee en iedereen vindt het leuk.
2: Ja, geen schaamte, joh. Is niet nodig bij de vakantie spelen.
0: En laat geworden?
2: 2:30, 3 denk ik voor mij. Maar ik vond het gewoon echt heel leuk.
1: Dan is 9:30 's morgens hier weer zijn, is best vroeg.
2: Ja en morgen 7:00, hè?
1: Goh. Ja. Sterkte nog even.
2: Ja, super bedankt.
1: En heel erg veel plezier.
4: Ja, dat komt goed.
1: En we gaan nog even routen voor de vuurvliegjes was het, hè?
2: Ja, nou, dank u wel.
0: Onze stem heb je.
4: Top, bedankt.
5: Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

0: Something Got Me Started van Simply Red. Bij de tent zijn ze nu bezig met het verfgevecht. René is eventjes een kijkje aan het nemen om het hoekje. Eens even kijken of, of de klodders al om zijn oren...
1: Dat is het voordeel. Ik ben 2,03 meter. Dus ik kijk over redelijk wat dingen heen.
0: Ja.
1: Dus als ik hier zo zeg maar bij de snip- en snaptent sta...
0: Ja.
1: Dan kan ik precies zien wat er daar op het veld gebeurt. Maar ik ga er wel gewoon even naartoe lopen. Ik ben gewoon wel benieuwd hoe het sfeertje is. En of we nog wat gillende kinderen op de radio kunnen krijgen. En sowieso hoe ver deze verbinding het uithoudt. Want ja, dat is natuurlijk ook maar de vraag.
0: Dat is, is meteen een goede test.
1: Ik ga even kijken. Ze hebben het veld achter de tent daar ze voor gebruikt. Dus ze staan niet op het veld waar de huttenbouw ook gaande is. Maar de veld achter de tent.
0: Ja.
1: Het voetbalveldje, zeg maar, wat er normaal gesproken ook ligt.
0: Ja.
1: Ja, ik zie de klodders wel gaan, ja. Ik hou afstand, als je het goed vindt. Er wordt ook nog steeds nieuwe verf aangesleept.
0: Ja.
1: Dus er zijn een aantal vrijwilligers die aan de zijkant staan om verf uit te delen. Ja, het is een mierenhoop. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde met de disco. Toen was het ook gewoon een mierenhoop van kinderen die staan te dansen en staan te springen.
0: Ja.
1: Alleen nu komt er nog verf bij. Nou ja, hoe leuk kan je het hebben?
0: Ik maar is het,
1: hoe de ouders het gaan waarderen als ze weer terug naar huis komen. Want dit is niet met één douchebeurtje eraf, denk ik.
0: Nou, het is waterverf, toch?
1: Intussen loop ik langzaamaan weer terug. Ik ga eens even kijken of ik nog wat bij de huttenbouw zie. Ik zie een aantal kinderen bij de hutten zitten. Net werden al de groepsfoto's gemaakt.
0: Ja.
1: Werd er ook gekeken. Er lopen er een aantal met een touw. Om te kijken of ze wat vrijwilligers bij elkaar kunnen binden. Dat is ook wel grappig om te zien. En verder is het hier gewoon eigenlijk best wel rustig. Ondanks het feit dat iedereen weer terug is.
0: Het is een beetje de stilte voor de storm.
1: Ja, heerlijk. Om 3 uur mogen de ouders hier het terrein op. Daar zijn wij ook gewoon bij. Dan gaan we ook gewoon even kijken wat er allemaal gebeurt. En ook heel even spannend. Welke hut wordt er gekozen tot de mooiste? Is het de uitkijktoren? Of zijn het de vossen? Of de dennenbomen? Of de vuurvliegjes zoals we net al hoorden? Keuze genoeg. Je hoort het straks hier bij BR6.
0: Ja, we gaan meteen weer verder met de muziek. Live vanaf Vakantiespelen 2026.
2: Je luistert naar Vakantiespelen Radio.

0: de Simple Minds met Don't You Forget About Me. Iedereen.
1: Ja, vergeten gaan we het sowieso niet. Ik heb hier iemand naast me zitten die het niet kan vergeten, want die is hier vroeger nooit geweest.
2: Nee, klopt. Nee. Maar ik ben ook geen echte bodegravenaar, helaas.
1: Ben je geen echte bodegravenaar? Hoe kan dat nou? We spreken trouwens met Timo, een van onze vrijwilligers. Al jaren cameraman bij de omroep. En ja, eigenlijk manetje van alles intussen. Maar nog nooit meegedaan aan de vakantiespelen dus.
2: Nee, helaas. Nee, en ook niet ten halve. Nee. Ik ben wel al een paar jaar vrijwilliger bij de vakantiespelen, maar dan het kinderfeest. Maar nee, nog nooit meegedaan aan de vakantiespelen. Dus, ook niet als kind.
3: Dus eigenlijk, in verband dat je natuurlijk al hele tijd bij ons zit en elk jaar bij de vakantiespelen bent, ben je eigenlijk al ingeburgerd. Dus eigenlijk ben je gewoon een bodegravenaar.
2: Ja, heel netjes ben ik hier nu wel, elk jaar dus.
1: Hoe vond je het de eerste keer dat je hier het terrein opliep? Wat dacht je?
2: Ja, het was wel even iets anders natuurlijk. Het was wel even wennen. Erg druk wel. Overal rauzende kinderen om je heen natuurlijk. En dan moet je nog gaan filmen. Maar goed, zeker was zeker leuk om te doen. Een ervaring zou ik wel zeggen hoor.
1: Ja, 1200 kinderen hier.
0: Nee, 1050 heb ik gehoord.
1: 1050. Oh, er zijn er een paar afgevallen.
0: Nee, ja, maar dat is wat hier loopt, hè.
1: Oh.
0: En Next Jam is...
1: Ja, dat zijn ook kinderen natuurlijk. Ja. Ja, dat zijn er wel een hoop, ja. Hoe zorg je er dan voor dat je dat nog een beetje leuk in beeld krijgt?
2: Ja, niet eigenlijk. Ik denk dat het gewoon filmen is en kijken achteraf wat je allemaal hebt gefilmd. Want het is niet te doen, denk ik. Dan heb je weer een kind dat graag op beeld wil. En ja, dat wil eigenlijk iedereen. Dus als je zo bezig blijft, dan komt er geen einde aan de video. Dus het is gewoon alles opnemen wat je ziet en uiteindelijk 80% wegknippen, denk ik.
1: Ja, dit herken ik wel. Ik stond net in de tent te filmen, toen was daar zo de disco bezig. Maar echt aan filmen kom je niet toe, want kinderen staan echt gewoon letterlijk aan je shirt te trekken, omdat ze aandacht willen.
2: Ja. En ik vind het heel knap voor alle vrijwilligers als je dat al een keer 1000 hebt. Dus sowieso wel applaus hoor.
1: Ja, ik zou dat niet 5 dagen uithouden, denk ik. Jij wel, Ruud?
0: Nou, ik ben wel ooit begeleiding geweest bij de Huttenbouw. Maar dat is jaren terug. Maar ik heb het ook maar 1 jaartje volgehouden, heel eerlijk.
1: En heb je
0: maar
1: toen,
0: ik vond het wel heel erg leuk.
1: Ja. Heb je toen opgegeven? Of,
0: Ja.
1: Heb jij wel eens als vrijwilliger meegedaan? Of als kind?
3: Nee, want ja, ik ben ook geen bodegraaf.
1: Ben jij ook al in Poort?
0: ik ben ook in Poort, maar vanaf mijn 4e woon ik hier al. Dus ik heb wel bijna alle... Alle vakantiespelen meegedaan wat kon. En een jaartje leiding. Een jaartje hulp ook nog. Heb ik ook nog gedaan. En mijn dochters die nemen nu de taak over. Ja. Dus vorig jaar de ene, nu de ander.
1: Nou, we hebben nog een andere vrijwilliger naast ons staan. Heb jij wel eens meegedaan aan de vakantiespelen als kind zelf?
4: Nee, nooit. Nooit.
1: Nee, John is ook in Poort. Of was jij ook in Poort?
4: Nee, ik ben geboren en getogen, maar ik weet niet waarom, maar ik heb nooit meegedaan, nooit opgegeven. Ja, als je klein bent natuurlijk, moet je ouders dat regelen, dat is nooit gebeurd. Ik weet niet waarom ik nooit meegedaan heb.
1: Maar jij komt hier al wel heel lang, want ik weet nog wel dat met BR6, althans toen nog Studio 15, stonden we hier met een caravan, toch?
4: Klopt, ja. Ja, we hebben alle vormen en ideeën hebben al gedaan van in een caravan. In de Bassie en Adriaan caravan werd die ook wel eens genoemd. We hebben achterin de kindertent gestaan. Noem maar op.
1: Ja, leuke dingen. Dan is het toch alweer leuk dat het cirkeltje rond is. We zijn een aantal jaren niet op het terrein geweest, maar we hebben intussen ons plekje weer gevonden in de Snip en Snap tent. En gewoon live radio maken hier.
0: En wat mij betreft zeker smaakt naar meer.
4: Trouwens net even een rondje gedaan. En ik zag dat de tent, die hebben ook zijn verfgevecht gehad. Dat zag er ook super kleurrijk uit, zeg maar, die kinderen.
0: Nou, dat is alvast voor de ouders.
1: Ja,
0: dan weet
1: groene zeep.
4: Nou, ik weet niet of ze ook een kinderwasstraat hebben, maar dat...
0: Ja, volgens mij wel. Ja? Zou ook opgebouwd worden.
1: Ja, mooie dingen.
2: Ik zou nog willen zeggen, Vind jij nou ook superleuk om radio te maken? We staan ook op de najaarsmarkt, kan je ons zien. En nou, ik ben nu al 4 jaar vrijwilliger bij BR6, maar nog steeds de jongste vrijwilliger als 18 jaar oud zijnde. Ja. Bij deze nog een oproep voor alle bodegravenaren. Ook al kom je niet naar bodegraven, word gewoon vrijwilliger bij BR6. Superleuk. En je kan ons ook vinden op de Naarsmarkt. Zoals ja,
3: Reewijk ook, hè, trouwens.
2: Ja, mag
3: ook
2: uit Reewijk komen. Mag ook Nieuwe Brug.
3: Wij zoeken inderdaad nog een jongere, jonger dan Timo.
1: Ja, dat wordt nog wel een zoektocht, denk ik. Maar ja, wel heel leuk. En ook leuk dat jij het gewoon al 4 jaar volhoudt.
2: Ja, met veel pijn en moeite. Nee hoor, het is nog steeds heel gezellig.
1: Ik snap het. Ik heb aantekeningen gemaakt en ik zal kijken of ik mijn leven kan beteren.
0: We gaan weer verder.
5: Je luistert naar Vakantiespelen Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: De Spice Girls, het is 3:05. Zometeen gaan de dranghekken weer open om voor de ouders, om die te ontvangen. René, kan jij al wat zien?
1: Zal ik eens even kijken? Ik loop hier met Arjen en we lopen even de tent uit. Als je windgeruis hoort, dan klopt dat, want het waait aardig. Kinderen zijn nog buiten. Ik zie wel ouders voor het hek staan. Herken jij al iemand, Arjen? Of,
2: Nee, wel veel geschilderde kindertjes zag ik allemaal de tent in lopen. Dus ik hoop dat de ouders erop voorbereid zijn dat ze... dat ze hun kinderen herkennen. En twee, dat ze thuis al de matten, want die komen helemaal gekleurd binnen.
1: Ja, ze zijn wel, ze zijn wel geschilderd. Ja. Heeft jouw vrouw ook al wat klaargezet? Want volgens mij is een van jouw dochters ook geschilderd.
2: Nou, heel toevallig is ze boven de deurpost aan het schilderen. Dus er ligt allemaal zeil al boven. Dus daar zijn we op voorbereid. Maar ik heb ook een tuinslang.
1: Hoge druk of ben je nog lief voor je dochter?
2: Dat vind ik eigenlijk, dat is een goeie. Ik heb een hoge druk, maar die had ik nog niet aangesloten. Maar dat vind ik een goeie.
1: Ja. Jemig. Ze hebben je wel goed beet genomen, zeg. Jemig. Echt. Ja, er is goed geverfd vandaag. Volgens mij ging dat bijna beter dan bij de huttenbouw. Ik loop intussen verder. Ik weet niet of Ruud mij nog kan horen.
0: Jawel, zeker.
1: Ja? Gaat hij nog steeds goed?
0: Ja.
1: Hoe is het daar in die tent? Is het warm? Of,
0: Het is wel warm, ja. Het is zweten. Ja.
1: Dat windje is lekker.
0: Dat geloof ik. Ja, die heb ik
1: hier. Ja, dat windje doet het goed. Je ziet intussen wel de donkere wolken er een klein beetje aankomen. Vanavond geen slapen.
0: Ja, dat is zo jammer.
1: Geen dropping, want er is code geel voorspeld. En een beetje regen kunnen ze hier echt wel hebben. Daar zijn ze totaal niet bang voor. Maar onweer, hagel en flinke windstoten, dat maakt het allemaal toch wel wat gevaarlijk. Zeker als je sommige hutten ziet. De dennenbomen, ik denk dat die zeker wel 8 meter hoog is. Het is bizar wat ze hebben gebouwd. Ik denk dat jij hem uit de studio kan zien.
0: Ja, ik zie daar een mooie toren daar zo met die twee vlaggen.
1: Of staat hij nou net achter het podium? Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, de dennenboom die zie ik nog net. Maar ik zit te twijfelen welke dan het grootste is. Of die het grootste is.
1: Links, links, rechts, rechts.
0: Die met die vlaggen.
1: Achterstevoren, zwaaien. Ik krijg allemaal aantekeningen van mijn regisseur. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Heb jij hier adviezen voor Arjen?
2: Gewoon doorpraten.
1: Ja.
2: Nou, ik loop nu te praten. Volgens mij draait er een nummer.
1: Ja, dat kan ook nog wel. Of dat het nieuws er toch nog ingeklapt is, dat kan ook nog. 3:01. De hekken gaan bijna open, jongens. Bijna mogen die ouders het terrein op. Sterker nog, ik denk dat er al wat hekken open zijn. Dat zijn de kinderen die terugkomen van het verfgevecht. Ja.
2: Wij krijgen nog een luisteraarsvraagje. Wat is nou het hoogste? De dennenboom of die met die vlaggen?
1: Oh, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Wat denk jij?
2: Ik zeg de dennenboom.
1: Ja, dat zeg ik ook. Maar tegelijkertijd kan dat ook zijn omdat hij gewoon ietsje dichterbij staat hier.
2: Dat zou kunnen inderdaad. We gaan hem opmeten.
1: Ja, dat is goed. Ga jij even meetlint halen? Dan ga ik kijken hoe je dat doet.
2: Helemaal goed, ik ga meetlint halen, kijken of het nieuws er al in is geschoten. Nee, hoor ik van die kant. Jee, zegt René, geen nieuws. We gaan gewoon door. We gaan eens even kijken of de hekken inderdaad al open zijn.
0: Ja, het is inmiddels...
2: er komen alleen nog maar geschilderde kindertjes deze kant op. Dus,
1: De hekken blijven nog even dicht, hoor ik net. Eerst moeten de kinderen terug.
2: Oké, eerst moeten de kinderen terug zijn en dan gaan de hekken open. Oh jee. Oh jee. Nou, ik hoop niet dat er. Ik hoop eigenlijk wel dat er ouders luisteren die achter de hekken staan.
1: Van wie wil je een knuffel hebben?
2: Van mijn eigen dochter. Maar denk het niet.
1: Ah, jawel joh, dat is leuk. Ja, inderdaad. Ze hebben goed hun best gedaan.
2: Het is echt. Hartstikke leuk. Ik denk dat de ouders dit ook heel leuk vinden. Wat is er met jou gebeurd?
3: Ik probeerde mijn muur te verven.
2: En dat ging een beetje mis.
3: Ja, dat was een ervaring, ja.
2: Nou, het ziet er goed uit. Leuk muurtje geworden.
3: Ja, dat zeker. Heel veel kleurtjes, dus het komt helemaal goed.
2: Ik hoop dat jij thuis een tuinslang hebt. Of staat je vader klaar met de hoge drukspuit?
3: Ik denk dat ik de hoge drukspuit maar ga pakken.
2: Zo is het. Hey, succes.
3: Dat is wel veilig nog.
2: Doei. Nee, de hekken blijven nog even dicht. Ik zie echt... Het is prachtig. Eén groot kunstwerk hier.
1: Ja, maar het is ook vooral de leiding die het zwaar heeft gehad. Ze hebben je wel te pakken gehad, zeg.
4: Zeker, echt vreselijk.
1: Hoe krijg je dat uit je haar?
4: Niet.
1: Oh, dat wordt een kort koepie straks. Oh. Zo. Die hebben het goed gedaan. Ja, iets minder.
5: Ja, ze zeggen dat iets in mijn neus zit, maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Ja, ik wel. Ja, het klopt wel, ja.
5: Ja.
1: Was het wel leuk?
5: Ja, fantastisch. Maar inderdaad, het gaat naar de drone lekker op en het trekt naar lekker overal.
1: Ja, straks lekker douchen.
5: Inderdaad, gelijk onder de douche. Dank u wel.
1: Ja, de kinderen komen langzaamaan weer terug naar de tent. En er zijn er een aantal die zijn nog echt opvallend schoon gebleven. Ik ben daar best verbaasd over hoe dat allemaal gegaan is. Arjen, die kinderen zijn nog best schoon eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat meer de leiding een feestje ervan heeft gebouwd dan de kinderen. Lijkt het op.
0: Ik denk dat het gewoon was.
6: Jammer dat we dit niet in beeld mogen.
0: Iedereen op de leiding.
6: Dat is echt zonde.
1: Ja, want dit ziet er wel echt gewoon te grappig uit. Er zijn er sommigen ook wel die zichzelf gewoon lekker te grazen hebben genomen. Ja, het is een ver feestje geweest.
0: Het is een optocht van kinderen die helemaal
1: onder zitten. Hoe voel je je?
7: Een beetje strak met al die verf.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja,
7: het was wel leuk. Het was wel leuk.
1: Ja, ging het goed?
7: Ja, iets te goed zoals je ziet.
1: Ja, inderdaad. Straks thuis even douchen of ga je gewoon lekker door vanavond?
7: Nee, eerst nog even douchen en dan door.
1: Weet je of je het uit je haar kan krijgen? Want daar zit het ook, kan ik je vertellen.
7: Ja, dat is een paar keer gevoeld inderdaad. Het is heel lastig en ik denk dat ik een shampoofles op ga maken zo.
1: Ja, inderdaad. En gewoon lekker in bad liggen, weken, rustig aan doen.
7: Ja, inderdaad.
1: Hey, veel plezier nog.
7: Ja, dank u wel.
1: Ja, oh heerlijk. Leuk om dit te zien. Nou, bijna alle kinderen zijn intussen weer de tent in. Ik twijfel wat er verder nog gaat gebeuren, maar ik denk dat straks inderdaad de ouders het terrein op mogen. En heb je jouw dochter al gezien?
2: Mijn vrouw is niet blij, die heb ik net een foto gestuurd. Die zegt, jeetje mina, nou, net zoals de leiding zit helemaal onder.
1: Dus er is één kindje wat wel mag overnachten hier?
2: Ja, mijn dochter. Mijn jongste dochter gaat hier gewoon overnachten. Die willen we niet meer in huis. Nee hoor.
8: Gewoon even door de sloot.
2: In de sloot. In de sloot even door de huppakee. Ja, nee, komt helemaal goed.
1: Ja, prachtig. Ik denk dat intussen alle kinderen weer binnen zijn. Dus het wordt voor ons tijd om straks een plaatje in te starten.
0: Ja, gaan we doen. Absoluut. We nemen het hier weer terug.
9: Jij luistert naar Vakantiespelen Radio.
10: Hi, it's Rolling.
11: I'm sorry, Sean Murphy. I was having too much fun.

0: Ja, we gaan eventjes weer terug naar René. Inmiddels lopen ouders al het terrein op. Eens kijken of hij een sfeertje kan geven. Misschien een ouder aan kan spreken.
1: Ja, de club met kinderen die geverfd zijn, die staat intussen in de tent.
0: Ja.
1: De leiding loopt hier nog rond. Heel gekleurd. En langzaamaan komen alle ouders binnen. En die mogen hun kinderen gaan ophalen. En die komen ook vooral eens even kijken wat er allemaal gebouwd is de afgelopen week. Ik zit heel even te kijken of er toevallig nog iemand is die ons wel heel even te woord zou willen staan. Of die heel even zou willen komen kijken. En de eerste kinderen lopen ook alweer de tent uit. Het is hier lekker druk. Ik kijk heel even. Ja, het is vooral een sprintje trekken naar de hutten op het moment.
0: Ja, het is natuurlijk heel...
1: Goedemiddag. Hoe is het geweest vandaag? En je genoten?
2: Ja.
1: Hoe ging het verfgevecht?
2: Leuk, heel goed.
1: Ja? En hebben ze jou nu meer te pakken gehad of heb je de leiding meer te pakken kunnen krijgen?
2: Mij meer.
1: Ah, leuk. En hoe ga je dit schoon krijgen? Weet je het al?
3: Geen idee. Het is mijn kleinkind, dus dat mag de moeder lekker doen. Wat dacht je daarvan?
1: Vind ik een goed idee. Vind ik een goed idee. Fijne middag nog. Ja, het loopt zo lekker door. Het is een flinke kolonne die hier het veld op komt zetten. Het wordt druk straks. Ik ga het eens even aan Arjen vragen. Ja, had je vrouw ook al gezien, hè?
4: Ja, die had de foto ook al gezien. Dus dat is straks onder de douche. Maar eerst even de hut van mijn oudste kijken natuurlijk. Want die staat bij de huttenbouw. En daarna wordt het wassen.
1: Ja, ik zie hier toch al best wel wat ook gewoon via de artiesteningang weer naar buiten gaan. Dat zijn ja gewoon de kinderen uit de tent. Ik denk dat er wel een aantal lekker gaar zijn vandaag.
4: Dat hoop ik ook, dat ze vanavond lekker slapen. Ook al gaat het omweren, dat ze gewoon lekker slapen. Nou, zoals ik al zei, bij ons in de serre mogen een paar kinderen inderdaad gaan slapen. Dus, en ook andere ouders heb ik al gehoord die tentjes op gaan zetten. Hartstikke leuk. Hartstikke, ja, even meedenkend dat het, ja, helaas op het veld kan het niet doorgaan. Maar toch thuis er nog even een vakantiespelenfeestje van maken.
1: Ja, ik ga toch eens even kijken of ik nog een ouder te pakken kan krijgen. Hallo. Hallo. Voor wie komen jullie?
5: Voor Melvin Piquet.
1: En wat heeft Melvin gedaan?
5: Huttenbouw.
1: Huttenbouw. En bij welk team zit hij?
5: Bij de herten.
1: En is het allemaal goed gegaan?
5: Zeker. Ja, hij baalde wel van dat ze niet mogen slapen.
1: Ja, sneu hè?
5: Ja, vind ik elke keer echt heel zielig. Maar ja, het is zijn laatste jaar en dus hij heeft het in ieder geval heel leuk gehad. Dus,
1: Hoe kwam hij gisteren thuis? Want ja, gisteren was natuurlijk het verfgevecht op het veld. Ja. Was hij mooi gekleurd?
5: Nee, het viel echt tegen. Ik vind de kinderen nu vanuit de tent, die zijn echt heel goor. Maar ik vond hem eigenlijk best wel schoon. Dus hij kwam thuis en hij wilde toch vies worden. Dus hij sprong van onze brug af de sloot in. Dus ik had bagger in plaats van verf. Dus,
1: is er op zich wel makkelijker af te krijgen, denk ik.
5: Ja, maar het stinkt wel meer.
1: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Wat verwacht je van de hut?
5: Ik ben al elke dag geweest kijken. Hij is best wel hoog. Volgens mij hangt die vlag daar. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Dat is toch wel een van de hoogste die op het veld staat.
5: Ja, dat vind ik ook. Dus ik ben echt benieuwd.
1: Ja, veel plezier.
5: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Ja, en zo loopt het langzaamaan vol. En ja, het is natuurlijk eigenlijk normaal gesproken tegen een uurtje of 7 dat die ouders mogen komen kijken. Ja, vandaag niet. Moet eerder worden gestopt vanwege de code geel die er is. En het slechte weer wat eraan komt. Dus dan maar zo. Hallo. Mag ik u wat vragen? Waar komt u voor?
6: Ik kom voor de kinderen uit mijn oude klas en de kinderen uit mijn nieuwe klas.
1: Oh, wat leuk. En juf?
6: Ja, van de Da Costa school.
1: En welke klas gaat u lesgeven?
6: Groep 8.
1: Groep 8. Dus dat zijn kinderen van de huttenbouw?
6: Ja, zeker. Ja.
1: En zitten die kinderen ook allemaal in één groep of zijn ze her en der verspreid?
6: Nee, als het goed is zitten ze in 2 groepen, want het zijn 2 groepen.
1: Oh, wat tof. Ja. En heb je de hut al gezien? Hè? Weet je al wat ze gemaakt hebben?
6: Nee, ik heb helemaal nog niks gezien. Nee, zeker niet.
1: En dan moet je straks een keuze gaan maken welke mooier is? Of...
6: Nee, allebei even mooi. Ze hebben allebei hun best gedaan.
1: Ja. Goed geleerd. Zin in het nieuwe schooljaar?
6: Ja, zeker. Onwijs. Ja, toch wel weer lekker na 5 weken.
1: Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Nou, heel veel plezier. En tot ziens.
6: Yes, doeg.
1: Ja, juffen die kom je hier ze dus ook gewoon tegen. En intussen sta ik hier op de kruispunt tussen de kinderen die de tent uitkomen en de ouders die nog het veld opstromen. Misschien moeten we straks nog even na een plaatje verder kijken wat er hier verder nog gebeurt. We gaan hier sowieso nog heel veel luisteren naar de uitslag. Er wordt straks gekozen welke tent nou precies, althans tent, welke hut het mooiste is geworden. En dat vind ik toch altijd wel weer spannend.
0: Ja, de uitslag zou daar geloof ik van 3:30 zijn, maar we lopen al wat uit. Dus ik ben benieuwd, maar we blijven in ieder geval on-air totdat we weten wie de winnaar is. En we gaan weer verder met een plaatje.
7: Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

0: steeds live vanaf de vakantie spelen hier in Bodegraven. Over enkele secondes, momenten, wordt hier de prijsuitreiking van de huttenbouw gedaan. René, hoe is het met jou?
1: René?
2: Ja, ik weet niet of je het kan horen, maar
1: ja.
2: Intussen wordt het terrein hier klaargemaakt voor de bekendmaking van de mooiste hut. En als ik zo naar achter kijk, dan valt me...
0: René, valt
2: me nu
0: beetje...
2: pas op hoe groot dat veld wel niet is. Je loopt echt een heel eind naar achter. Veel meer dan vorig jaar. Ik ga wat dieper bij de speaker staan. Ik zie natuurlijk al redelijk wat kinderen naar voren komen. Om gewoon even te kijken wat er hier gaat gebeuren. Intussen wordt het, het kernteam, het werkteam, wordt naar voren geroepen om op het podium plaats te nemen. En gaan we heel veel kijken wat er hier gaat gebeuren. Maar ik heb eigenlijk nog niet zo heel erg veel te vertellen. En ik meld me vooral wel...
3: Allemaal, zijn jullie klaar voor de prijsuitreiking van de hut?
2: Zo, die heeft een lange dag gehad, denk ik. Maar we gaan hier gewoon even meeluisteren met wat er gebeurt.
0: Helemaal in orde. Ik zie ook al heel veel kinderen die richting het podium komen. Ook ouders die richting het podium komen.
2: En dan
0: iedereen wil natuurlijk weten.
2: Dat zal je altijd zien.
0: Iedereen wil natuurlijk weten wie de winnaar is dit jaar van de huttenbouw.
3: We beginnen bij de
0: blijf naar het podium.
3: Derde plaats. Op de derde plaats is geworden, tromgeroffel, op. De Boskabouters!
2: De Boskabouters hebben de derde plek binnengehaald bij de hutcompetitie. En worden nu het podium opgeroepen. Om gewoon te kijken welke kinderen er nog zijn. Want ja, er zijn er ook een aantal gewoon die hadden zoiets van het is mooi geweest, ik ga naar huis.
3: Daar komen alle Boskabouters al aan.
2: Maar ik zie het een en ander hierheen rennen. En daar zijn ze door alle Boskabouters.
1: Zit Paulus er nog tussen?
3: En als jullie allemaal even een plekje uitkiezen, dan kunnen we even een groepsfoto maken. Ook met alle leiding natuurlijk. Een paar kunnen er wel voor zitten. Kijk, daar komen de grote kabouters al aan. Gefeliciteerd met de derde plek. Ja, kom er allemaal maar bij. Kom er allemaal maar bij. Oké, en dan gaan we kijken naar de camera. Lachen.
1: De Boskabouters gaan op de foto. Groepsfotootje. Derde plaats dus bij de huttenbouw.
3: Nou, dan krijgen jullie nog wat, volgens mij. Als jullie naar Amy lopen, dan krijgen jullie je prijs. Prijs.
1: We zijn benieuwd naar de prijs. Ik kan het vanaf mijn locatie niet zien.

0: De paddenstoelen hebben de tweede plek gehaald. De tweede plek is voor de paddenstoelen.
1: Kijk ze redden van vandaag.
2: Kijk, daar komen ze aan
1: gerend zelf.
2: En op de foto. Ja, en dan neemt de spanning natuurlijk toe voor de kinderen. Want ja, wie heeft die eerste plaats gehaald?
1: Paddenstoelen, willen jullie een klein beetje tempo maken? Ik weet dat jullie helemaal van achter moeten komen.
2: En je kan ook merken dat ook bij de begeleiding 3 dagen of 4 dagen met de kinderen en veel geschreeuw en veel gesjouw, dat ook een aanslag is voor de stem.
1: Als iedereen er is, dan kunnen we gaan kijken naar de camera. En lachen, hè, want het is leuk. Allebei de beetjes. Hartstikke goed. Nou, dan mogen jullie naar Amy om jullie prijs in ontvangst te nemen. En dan is het voor ons al bijna tijd om naar de eerste plek te gaan.
2: Droomgeroffel voor de eerste plek. De spanning neemt toe. Welk bouwsel heeft dit jaar de eerste plek gehad?
1: Oké, dan gaan we nu naar de eerste plek voor de mooiste hut. En het was heel erg spannend, want er zijn zoveel mooie hutten. Kijk er maar eens omheen. Het is een prachtig beeld. Maar er kan er maar 1 op 01 eindigen. En voor het moment is...
2: De padvinders hebben de eerste plek.
0: De padvinders zijn het jammer 1 geworden. Stond er bijna helemaal vooraan. Rennen nu het podium op.
1: Geef ze een groot applaus, de padvinders.
0: Het enthousiasme is groot. Nummer 1 dit jaar bij de huttenbouw. De mooiste hut is die van de padvinders.
1: Kijk, en alle leiding van de padvinders komen er ook al aan. Padvinders. Oké, allemaal kijken naar de camera. Gefeliciteerd. Dan mogen jullie je prijs ook in ontvangst gaan nemen bij Amy.
0: En dan is daarmee deze ceremonie wel een beetje afgelopen. De padvinders die hebben de eerste plek gehaald bij de huttenbouw. En nu is het voor de leiding tijd om het veld leeg te gaan vegen. Vanavond code geel, wind voorspeld, onweer en regen. Er moet wat gebeuren hier. Zeker met sommige constructies. Ik denk dat sommige wel 8 meter hoog zijn. Ja, dat ga je niet redden met dit weer. Dus ik denk dat wij ook gaan afsluiten, Ruud. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, we gooien nog in ieder geval een plaatje in. En dan is ook voor ons de vakantiespelen 2026 zitten dan op. We hebben dit met heel veel plezier gedaan. Met 5 vrijwilligers.
0: Ik loop langzaamaan terug naar de studio.
2: Ja. Nee, we hebben dit gedaan met onder andere Arjen. Met John. Met René en ikzelf. En we hebben dit met heel veel plezier gedaan. En volgend jaar misschien weer. Ja, en dan hopelijk wel een overnachting.
3: Je luistert naar Vakantiespelen Radio.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan ook wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude en Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum, gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy.
7: Ik ben
6: Marcia
7: van Marker. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben Stijn.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
16: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En de A16 Rotterdam-Breda. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: radioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reewijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stroo gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad, die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stroo zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stroo wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertragingen op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een file tussen knoop het Hofvliet en Rijswijk Plasboer Polder en dan kost je bijna een kwartier. Na 16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten oponthoud. De A20 van Hoef-Noord naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. Ruim een kwart van de inwoners van Bodegraven-Reewijk tussen de 16 en 75 jaar heeft onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat om zo'n 7100 inwoners, oftewel 27%. Landelijk is dat 22%. Opvallend is dat bijna driekwart van deze groep in Nederland geboren en getogen is. De gemeente komt daarom met een nieuw beleidsplan. Inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden moeten beter worden bereikt en geholpen. Ook wil de gemeente zelf duidelijker communiceren. Voor trainingen en taalactiviteiten is in 2027 ruim een half miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wil de gemeente 80.000 euro investeren in onder meer het digitaal huis en voorlichting. De commissie Samenleving bespreekt het plan op 8 september. Marta Stroo blijft ook het komende jaar klimaatburgemeester van Bodegraven-Reewijk. Ze wil zich vooral blijven inzetten voor de verdere groei van de Groene Fundatie. In dit netwerk werken lokale organisaties en initiatieven samen aan een duurzamere en socialere gemeente. Volgens Stroo gebeurt er lokaal al veel, maar kunnen initiatieven elkaar beter versterken door meer samen te werken. De Groene Fundatie wil zich de komende tijd ook ontwikkelen tot gesprekspartner van de gemeente. Een van de plannen is een klimaatadviesraad die de gemeente kan adviseren over plannen voor klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Stroo zet zich als klimaatburgemeester ook haar werk als fotograaf in. Zo maakte zij de portretreeks Kringloopgeluk, die in september tijdens de Duurzaamheidsweek te zien is in het Groene Harthuis. Stroo wil haar rol uiteindelijk overdragen aan een nieuwe klimaatburgemeester, maar zegt dat er voorlopig nog genoeg te doen is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke avondspits weer in het westen van het land, ondanks dat het nog vakantieperiode is. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Rotterdam richting Amsterdam, voor knooppunt Hofvliet een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk een kwartiervertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd behoorlijk druk in het westen van het land. De meeste vertragingen op de volgende wegen, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 9 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen. Voor Moordrecht 5 minuten en richting Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Luister elke zaterdagnacht.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BRSS. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BRSS. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
12: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. We beginnen vandaag met een tekst uit Galaten 4, vers 7. U bent dus geen slaaf meer, maar zoon. En als u zoon bent, dan bent u ook erfgenaam door toedoen van God. Geen slaaf, geen knecht, zelfs geen belangrijke werknemer, maar kinderen dus erfgename. Zo word je niet alleen genoemd, je bent het ook.

Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Jesaja 55, vers 8 en 9. Die woorden maken je nederig. Wij kunnen God niet narekenen, laten we dat dan ook niet proberen. Wij kunnen God niet begrijpen, we hoeven Hem alleen maar te vertrouwen.

De vrees voor de mensen betekent een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Spreuken 29, vers 25. Dat zet me weer met twee benen op de grond. Zelfs de angst voor wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, komt in een heel ander perspectief.

U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korinthe 10, vers 13. Soms lijkt het of die woorden niet kloppen. Sommige mensen krijgen heel veel te dragen. Toch mag je weten, God geeft met de beproeving ook de uitweg, de kracht om te dragen. Vraag hem er maar om.

Ik daarentegen blijf wakend uitzien naar de Heer. Blijf hopen op de God die mij zal redden. Mijn God zal mij verhoren. Micha 7, vers 7. Een woord waarmee je de dag door kan. In dat vertrouwen mag ook jij leven. Vandaag en morgen en alle dagen.

Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Openbaringen 22, vers 4. Wellicht ben je gedoopt, het teken van het verbond op je voorhoofd. Daarbij heeft God zijn naam verbonden aan jou, aan jouw naam. Je hoort bij hem.

Want de Heer is goed, zijn liefde kent geen grenzen, zijn trouw gaat van generatie op generatie. Psalm 100, vers 5. Gods liefde hangt niet af van onze trouw. Gelukkig niet. Hij zelf is eeuwig trouw.

Hij zegt tegen de mens: wijsheid, wijsheid is de Heer vrezen en het kwaad vermijden. Job 28, vers 28. Wat is wijsheid? Job, een beproefd mens, die wist het. En hij geeft het door aan u en aan mij.

Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. Markus 16, vers 16. God stelt geen onmogelijke eisen aan ons. Hij vraagt alleen geloof in Hem. Dan is de belofte voor ons dat we worden gered, eeuwig leven krijgen bij Hem. Geloof niet meer, maar ook niet minder. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, zegen, vrede en nabijheid toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy
5: van Kesten.
6: Ik ben Marcia van Kesten.
7: En ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
14: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

hoorde Hulvey Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strand Heem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land. Dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè. Voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strand Heem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer, dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om

half elf. En na de samenkomst drinken ze ook nog koffie. En je bent van harte welkom. Nou, Impact Church is cultuurhuis de Kroon, Gouwerplein nummer 1 in Waddinxveen. Oftewel in de bibliotheek / theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van dit eerste uur van Presidortive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren. Met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, de auteur. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Sinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking. Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

We gaan het hebben over Pinkster Conferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking, onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus wees de naam, opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worship bands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW kerk. En dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royal en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit, of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H, maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je, nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan. En het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wow, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor, maar... Ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op... Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja. Dus dat duurt eventjes, maar... Goed, dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk. Die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinkster Conferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen... Heb hele fijne weken en 15 mei bij RTW FM de Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
16: Op

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 4.